0: moeten ook bieden met die sommari iets te oud zijn. Maar toen kan je niet alleen maar tanden doen. Alleen maar tanden. Na het zijn die maffer of die toen zo jan, maar dat kan
1: niet. Zout dat om kula, zout dat om kwaaf.
2: Yeah, yeah.

0: Kostüm kwawi.
1: Indiens, je hebt zo'n niet toen van daar kwam die van daar naar Namaste en gaan we kreeg.
2: Voor naast mij.
1: Ik word een velu, ziet er bezak van is die man die in dat is die man die bezak niet maar goed is, boem maar dan niet gaat het. Die zeer uit en gaan we niet toe. Van jou om die staan die man namens maar nu. Nam van dit toe, dan nam toen dat mobiel, dan nam toen dat dit, nam auto. Mismeko de la route sur le chassis. J'ai marre la mou. Ah, ça m'a mis tant de fous, n'a pas du tout, n'a pas du tout l'automobile, la mine. Donc, on va s'en mettre de samba maïm code de la route, j'ai un bon mot.
3: Aïe, j'ai mou, va n'y pas vous, c'est marre quand il se l'autre, il y a tout un débat dans la gambane. J'ai mis tout un lexique. Kalisi mila fitandremana na zany na hoan'ny sofera na hoan'ny mpandeha tongotra na hoan'ny mpandeha bisikileta zay ny tena izy satria zay le moa tampoka tsy malelao ny ohatra otan'izay le izy mena lahatokany
4: mitovinany aloha satria izy anao zany eo amle resaka taxi brosy fotsiny de hitako ohatrany hoe na zareo le manao le kasika iny ara de ohatra mampisia ho an'le tsiatezany amin'le fitondrana bisy mihitsiny iny iny no mampiteraka an'le loza fifamoivozana aloha izy amin'ny taxi brosy aloha ny hitako a fa ny ankoatran'izay ndra aloha de tsy haiky mahatonga ny motonay a eo amle misisisika misongotsongana ny depasy io mahatonga an'le moto misy atiny mihitsy aloha ley satria ela mihitsy kosa ley izy na de izy ary ohatra hoe misaokera zany ohatra hoe manavao an'le fitondrana ray satria fa aolana kosa izy sy miasa de ohatrazay zany ah de tsy hita zany fa de ohatrany hoe mampahery sy mampiezaka fotsiny an'le anina rehetra fotsiny zany amintsika eo amin'ny fitondrana sy ny karazany rehetra zany e am'izay fanontaniana napetrako nareo tamiko zay sy eo amin'ireo le olona rehetra zay mitondra tômôbila rehetra sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao mananina fa satria eo nitsangatsangany loza sy ny karazany zay zany le izy
3: miatro zay zao de le moto indrindrindra tokony anana termi mba karakaraza mba nandalo hôtelkôla de zay zany mba tonga le accident petraka eo am'le moto indrindrindrindra zany hoe maika amonjy chemin na ohatra n'zany de hitanareo moa zany fa efa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy zareo manetsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokony ela zany de ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany
5: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily de manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bosy tony zao satria tao efa mandeha izy reny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy de ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa de tonga sy ihany marapahiny
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.